0: Jij naar Gokroef.
1: Hier ben ik aan wachten.
0: Ja, temperatuur.
1: Break 1-10-42, Dr. Miller. 42, good night, Marshall, thank you. Okay. Marshall, 42, Dr. Miller, good night.